0: stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een burgernetmelding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een burgernetmelding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een burgernetmelding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Premier Rob Jette meldt dat een nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Binnen een jaar volgt een deel van het luchtweer afgeschud, complexere systemen binnen anderhalf jaar. 9 Europese landen ontwikkelen met Oekraïne goedkopere eigen techniek. De raketten moeten eerst Oekraïns, later Europees luchtruim beschermen. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte rond 7 uur een man gewond. De politie hield een verdachte aan die daarbij getaserd werd. Ook werd een ruit van een RET-bus geraakt door een kogel. De circa 10 inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Brits parlementariër Andy Burnham stevend af op het leiderschap van Labour en daarmee het premierschap. Zoveel partijgenoten steunen hem inmiddels dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Hij wordt naar verwachting vrijdag uitgeroepen als winnaar en volgt daarmee premier Keir Starmer op, die in juni zijn vertrek aankondigde. En bij Fontainebleau, zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs, woedt sinds zondag al een grote bosbrand die maandagmiddag nog niet onder controle was. Vooral in de nacht breidt het vuur zich razendsnel uit. Tot nu toe is tussen de 800 en 1000 hectare natuurgebied verwoest. Bewoners zijn geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Premier Rob Jette meldt dat de nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Binnen een jaar volgt een deel van het luchtweer afgeschud, complexere systemen binnen anderhalf jaar. 9 Europese landen ontwikkelen met Oekraïne goedkopere eigen techniek. De raketten moeten eerst Oekraïns, later Europees luchtruim beschermen. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte rond 7 uur een man gewond. De politie hield een verdachte aan die daarbij getaserd werd. Ook werd een ruit van een RET-bus geraakt door een kogel. De circa 10 inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Brits parlementariër Andy Burnham stevend af op het leiderschap van Labour en daarmee het premierschap. Zoveel partijgenoten steunen hem inmiddels dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Hij wordt naar verwachting vrijdag uitgeroepen als winnaar en volgt daarmee premier Keir Starmer op, die in juni zijn vertrek aankondigde. En bij Fontainebleau, zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs, woedt sinds zondag al een grote bosbrand die maandagmiddag nog niet onder controle was. Vooral in de nacht breidt het vuur zich razendsnel uit. Tot nu toe is tussen de 800 en 1000 hectare natuurgebied verwoest. Bewoners zijn geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Premier Rob Jetten meldt dat de nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Binnen een jaar volgt een deel van het luchtweer afgeschud, complexere systemen binnen anderhalf jaar. 9 Europese landen ontwikkelen met Oekraïne goedkopere eigen techniek. De raketten moeten eerst Oekraïns, later Europees luchtruim beschermen. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte rond 7 uur een man gewond. De politie hield een verdachte aan die daarbij getaserd werd. Ook werd een ruit van een RET-bus geraakt door een kogel. De circa 10 inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Brits parlementariër Andy Burnham stevend af op het leiderschap van Labour en daarmee het premierschap. Zoveel partijgenoten steunen hem inmiddels dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Hij wordt naar verwachting vrijdag uitgeroepen als winnaar en volgt daarmee premier Keir Starmer op, die in juni zijn vertrek aankondigde. En bij Fontainebleau, zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs, wordt sinds zondag al een grote bosbrand die maandagmiddag nog niet onder controle was. Vooral in de nacht breidt het vuur zich razendsnel uit. Tot nu toe is tussen de 800 en 1000 hectare natuurgebied verwoest. Bewoners zijn geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een grote uitslaande brand woedde vannacht aan de Dorpsstraat in Veldhoven bij een bedrijf dat rond 2 uur vlam vatte. Iraanse kruisraketten troffen vannacht 2 tankers van de Verenigde Arabische Emiraten in de straat van Hormuz. Premier Rob Jetten meldt dat de nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte een man gewond. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Is this practice?
1: Yes. Okay. They're all practice.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een groot uitslaande brand woedde vannacht aan de Dorpsstraat in Veldhoven bij een bedrijf dat rond 2 uur vlam vatte. De brandweer Brabant Zuidoost zette meerdere bluseenheden in en breidde later dat verder uit om de brand onder controle te krijgen en verspreiding te voorkomen. Iraanse kruisraketten troffen vannacht 2 tankers van de Verenigde Arabische Emiraten in Omaanse wateren in de staat van Hormuz. Een Indiaans bemanningslid kwam daarbij om het leven. 8 anderen raakten gewond, van wie 4 ernstig. Op beide schepen ontstond brand die middels onder controle zou zijn. Premier Rob Jetten meldt dat een nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Binnen 1 jaar volgt een deel van het luchtweer afgeschud, complexere systemen binnen 1,5 jaar. 9 Europese landen ontwikkelen met Oekraïne goedkopere eigen techniek. De raketten moeten eerst Oekraïns, later Europees luchtruim beschermen. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte rond 7 uur een man gewond. De politie hield een verdachte aan die daarbij getaserd werd. Ook werd een ruit van een RET-bus geraakt door een kogel. De circa 10 inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. Getuigen worden opgeroepen voor zich te melden. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederlandse ziekenhuizen starten een pilot met late abortussen tussen de 22e en 24e week. In Biddeford in Maine gingen mensen de straat op om te protesteren tegen aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Een grote uitslaande brand woedde vannacht aan de Dorpstraat in Veldhoven bij een bedrijf dat rond 2 uur vlam vatte. Iraanse kruisraketten troffen vannacht 2 tankers van de Verenigde Arabische Emiraten in de straat van Hormuz. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederlandse ziekenhuizen starten een pilot met late abortussen tussen de 22e en 24e week, waarbij de foetus niet zelden levend ter wereld komt. Het Amsterdamse OLVG voert de pilot als eerste uit. Andere ziekenhuizen verkennen deelname, aldus de beroepsvereniging. Deelnemende ziekenhuizen breken komend jaar 4 zwangerschappen per ziekenhuis af om sociale redenen, begeleid door de NVOG. In Biddeford in Maine gingen mensen de straat op om te protesteren tegen de aanwezigheid van de immigratiedienst ICE na het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent maandagochtend. Volgens de autoriteiten probeerde hij te ontkomen aan een controle en gebruikte hij zijn auto als wapen. Bewijs hiervoor ontbreekt aangezien de betrokken agenten geen bodycams droegen. De schutter is op non-actief gezet. Een groot uitslaande brand woedde vannacht aan de Dorpstraat in Veldhoven bij een bedrijf dat rond 2 uur vlam vatte. De brandweer Brabant Zuidoost zette meerdere blusseenheden in en breidde later dat verder uit om de brand onder controle te krijgen en verspreiding te voorkomen. Iraanse kruisraketten troffen vannacht 2 tankers van de Verenigde Arabische Emiraten in Omaanse wateren in de staat van Hormuz. Een Indiaans bemanningslid kwam daarbij om het leven. 8 anderen raakten gewond, van wie 4 ernstig. Op beide schepen ontstond brand die middels onder controle zou zijn. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

thank you.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Natuurbranden ten zuiden van Parijs hebben inmiddels meer dan 1900 hectare verwoest. De olieprijzen stegen maandag met minstens 9% na de aankondiging van een Amerikaanse blokkade van de straat van Hormuz. Nederlandse ziekenhuizen starten een pilot met late abortussen tussen de 22e en 24e week. In Biddeford in Maine gingen mensen de straat op om te protesteren tegen aanwezigheid van immigratiedienst ICE. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Natuurbranden ten zuiden van Parijs hebben inmiddels meer dan 1900 hectare verwoest, dat meldt de ANP. Ongeveer 600 brandweerlieden bestrijden het vuur, vanochtend geholpen door blusvliegtuigen en later door zwaar materieel van het Franse leger. Minister Laurent Nunez zei maandag aanwijzingen te hebben dat de brand was aangestoken. Sindsdien zijn enkele arrestaties verricht. De olieprijzen stegen maandag met minstens 9% na de aankondiging van een Amerikaanse blokkade aan de Straat van Hormuz en een tol van 20% op vrachtwaarden, aangekondigd door president Trump. De Amerikaanse strijdkrachten blokkeren Iraanse havens vanaf dinsdag 10 uur Nederlandse tijd. Premier Rob Jetten liet weten dat tolheffing voor Nederland en Europa niet bespreekbaar is. Nederlandse ziekenhuizen starten een pilot met late abortussen tussen de 22e en 24e week, waarbij de foetus niet zelden levend ter wereld komt. Het Amsterdamse OLVG voert de pilot als eerste uit. Andere ziekenhuizen verkennen deelname, aldus de beroepsvereniging. Deelnemende ziekenhuizen breken komend jaar 4 zwangerschappen per ziekenhuis af om sociale redenen, begeleid door de NVOG. In Biddeford in Maine gingen mensen de straat op om te protesteren tegen de aanwezigheid van de immigratiedienst ICE na het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent maandagochtend. Volgens de autoriteiten probeerde hij te ontkomen aan een controle en gebruikte hij zijn auto als wapen. Bewijs hiervoor ontbreekt aangezien de betrokken agenten geen bodycams droegen. De schutter is op non-actief gezet. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Altijd de leukste plaatjes, want jouw muziek,
3: die hoor je hier bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

0: now, here's the world's greatest DJ.
1: Come back and finish what you started. Ja, we zijn net begonnen. Om dan nu al terug te komen, we hebben net het eerste plaatje gehad in een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Wat is dat nu weer? De muziek van toen, de jaren 60, 70 en 80, vanuit de studio, studio nummertje 2. Met de lekkere amazing hits uit de jaren 60, 70 en 80. We gaan snel beginnen in de show, want ik heb heel veel plaatjes uitgezocht beneden in de grote hitkelder van de Gouden Oude Show. Zoals deze van François Zagerdi. Kennen we deze nog? Oh, waarschijnlijk wel als we hem horen. Luister maar even lekker mee.

0: ladies and gentlemen, more disco radio action.
1: En more disco radio action hier in de Gouden Oude Show, zoals deze. Nou, dit is een goeie, hè? Een echte familieplaat, de dames van de Sisters Les Mit. Inderdaad, we are family.

Family, één grote radiofamilie. Dat is de Gouden Hapen Show, terug in de tijd. Ook zo'n hele mooie plaats. Hier zijn ze, de Wallace Collection.

iedereen is erop betrapt waar of niet. Is het lekker mee te neuren met de Wallace Collection met The Daydream. Tijd voor een zomers muziekje. Waarom ook niet? Hier is Cliff Richard. MUZIEK

De mooiste muziek komt uit een hoesje. Want van echte singles en LP's geniet je meer. Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.

kosten nog moeite zijn gespaard om de grootste artiesten te laten optreden in de gouden oude Zwarte Beatles met Can't Buy Me Love. Over grote artiesten gesproken, wat dacht je van deze plaat van Chicago?

Supremes met een geweldige gouden ouwe met In and Out of Love. Over gouden ouwe gesproken. Nou, het zijn alleen maar gouden ouwe's, daar niet van. Hier is de formatie, de Dissidents Band.

dat zijn we eigenlijk helemaal niet gewend van meneer de Graaf. Ja, dat is ongelooflijk wat een herrie. De radio, de Woodstock was dit met Crosby, Stills, Nash & Young. Nou, ik ga ervan stotteren. Zullen we snel wat rustig aan doen? We doen het rustig aan met Octa.

lekkere discoknaller van Paul Kelly met Get a Sexy. Tijd om lekker mee te fluiten, dames en heren. Tegen het einde van het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show zeg ik van Paul Kelly. Get Sexy hadden we net, maar dit is meezingen met Sue met tip voor de top. Ja, goed zeggen de Graaf, zo is het.

0: was lekker meefluiten met Sue. Nu ga ik het goed zeggen met de tip voor het top zomerse muziek in de show. Zo. Lekker bakje koffie. Café Con Torte heb ik geleerd. Met Julio Iglesias.
1: Nunca pude imaginar que por un beso tú llegas.

0: mooiste hits uit de 60s, 70s en 80s.
1: De allermooiste hits. Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show.
2: De laatste in de eerste gedeelte van de show is een van de Doris Baker Selection.

0: een Sing a Song of Love. Dat was de laatste in het eerste.
1: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Nederlandse start-up Carbion wordt overgenomen door de Britse concurrent Airhive uit Londen. Het bedrijf ontwikkelt technologie die CO2 rechtstreeks uit de lucht haalt. Door deze samenwerking ontstaat een grote Europese speler. Ondanks onvoorspelbare marktomstandigheden, politieke onzekerheid en veranderende investeringsfocus van kapitaalkrachtige financiers in deze specifieke sector. Het dodental van de grote brand in de muziekbar in Bangkok is opgelopen naar 30. Het inferno ontstond zondagavond in een druk bezochte uitgaansgelegenheid. Onder de overledenen bevinden zich ook 3 bandleden. 24 gewonden liggen in het ziekenhuis, van wie er 9 in kritieke toestand verkeren door brandwonden en ingeademde rook. Natuurbranden ten zuiden van Parijs hebben inmiddels meer dan 1900 hectare verwoest, dat meldt ANP. Ongeveer 600 brandweerlieden bestrijden het vuur, vanochtend geholpen door blusvliegtuigen en later door zwaar materieel van het Franse leger. Minister Laurent Nunez zei maandag aanwijzingen te hebben dat de brand was aangestoken. Sindsdien zijn enkele arrestaties verricht. De olieprijs is tegen maandag met minstens 9% na de aankondiging van een Amerikaanse blokkade aan de Straat van Hormuz en een tol van 20% op vrachtwaarde, aangekondigd door president Trump. De Amerikaanse strijdkrachten blokkeren Iraanse havens vanaf dinsdag 10 uur Nederlandse tijd. Premier Rob Jetten liet weten dat tolheffing voor Nederland en Europa niet bespreekbaar is. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. De

zo lekker meenurien. Deze plaat, het tweede gedeelte, hartelijk welkom. Billy Preston met Sarita was dat. Kennen we deze nog? Dat is zo'n vergeten gouden oude plaat. En dan roep ik altijd als hartse, waar hoor je deze alleen nog maar? Natuurlijk hier bij ons in de gouden oude show. Ik heb een verloop met zijn Hollywood bananetjes.

Iedereen kent nu natuurlijk weer deze plaat. Lou met haar Hollywood, of met zijn Hollywood bananetjes. En de Kingston en de Kingston. Tweede gedeelte van de Gouden Oude Show met lekkere muziek, moet ik zeggen. Zoals deze plaat, kennen we hem nog? Of is dit ook zo'n vergeten plaat? Je mag het zeggen. Ik heb het over Sir Cliff Richard natuurlijk. Met Dreaming.

0: Radio. Toen en nu.
1: Gewoon je beste vriend.
2: De Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.
3: Ladies and gentlemen, more disco radio action.

De mooiste muziek komt uit een hoesje. Want van echte singles en LP's, geniet je meer. Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.

Maggie McNeil was dat met een lekkere meezinger Amsterdam. Dat is ook zo'n Nederlandstalige productie. Nou, niet Nederlandstalig, ze zingen het Engels, maar de dames zijn echt Nederlands. Ja, ja. De zusters Kleeman, hè, waren dit, of zijn dit? Een gigantische hit toen het hij het hier in het programma De Gouden Oude Show, It's the First Time.

geweldige plaats blijft dit toch zo in het programma. Even kijken op onze studioklok. Eens even kijken. Nou, we gaan er lekker op schieten. Nog maar een half uurtje, dan is het alweer gebeurd. Wat gaat het sneller? Ik heb deze plaat nog after tea. We gaan terug naar 1969 met A Little Bit Today. And A Little Bit Tomorrow.

gouden oude muziek met op de gouden oude zitten, zullen we zeggen. After Tea. Ja, deze plaat is een bekende plaat bij de Zees en de Fanatici. Echt zo'n radio Miamico-plaat. Miamico-plaat, ja. Verslik me er bijna in, moet ik zeggen. Hier zijn ze, de McDuff Dimension met P.S. I Love You.

0: De Gouden Oude Show met Johan de Graaf. Dat is de perfecte muziekmix met alleen maar de grootste hits van de jaren 60, 70 en 80. Daar blijf je gewoon naar luisteren.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.

vergeten. Disco-klassieker van Lisa Boring. Met de break. Get out. We gaan terug naar 1962. Wat een tijd geleden. Hier is Chubby Checker. En natuurlijk de twist.

dat net Marcella. Ja, dat is weer wat anders dan God Only Knows and The Good Vibration. Het was toch wel een wat onbekendere hit toen de tijd 72. We gaan even meezingen in het Nederlands. De zeezende mensen zingen natuurlijk weer een andere tekst, zoals gewoonlijk. Ja. Hier is Siska Peters.

Siska Peters met Geef mij je hand. Ja, ik kan het dan niet laten. Hè. Ik kan het dan niet laten om ook een andere tekst op te zoeken. Ja. Zoals ik al zei, de zeezenderfans zingen een andere tekst. Ja, die zingen dan deze tekst.

luisteren. Heel af en toe mag er toch wel eens luisteraars in de zeezenderplaat. Siska Peters hadden wij daarna het Radio Noordzee Koor met Geef ons een kans. Oh, het is ook zo'n mooie plaat. 1977, hier is Elvis Presley. Well, it's

is alweer de ene laatste plaat in de show. Wat gaat het toch snel, moet ik zeggen. Wel, Elvis Presley. Dat is ook de laatste plaat toen hij nog in leven was. Dat is een historische plaat, moet ik zeggen, met Moody Blue. Dit is de laatste. Hier zijn de Drifters.

was alweer de laatste plaat, moet ik zeggen. Een leuke plaat van de Drifters. U weet wel van Kissing in the Back Row. Dit was een andere hit. Saturday Night at the Movies. Er is weer een einde gekomen aan de Gouden Oude Show voor deze week. Allemaal bedankt voor het luisteren. En wat mij betreft is er volgende week weer een gloednieuwe aflevering. Tot de volgende week.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die zij online achterhalen. Vooral ouderen lopen extra gevaar tijdens deze hectische weken. Elk anderhalf uur wordt in Nederland iemand gedupeerd. Haast is hierbij eigenlijk de grootste vijand bij het regelen van vakantiezaken en betalingen. Nabij de kust van Oman is opnieuw een raketaanval uitgevoerd op een tanker ten zuidoosten van Lima. De scheepsvaartmonitor bevestigt het incident, maar meldt geen slachtoffers. De dader van deze aanval blijft vooralsnog onbekend. In de regio vinden nu vaker incidenten plaats nabij de voor de wereldhandel belangrijke straat van Hormuz. De Nederlandse start-up Carbion wordt overgenomen door de Britse concurrent Airhive uit Londen. Het bedrijf ontwikkelt technologie die CO2 rechtstreeks uit de lucht haalt. Door deze samenwerking ontstaat een grote Europese speler, ondanks onvoorspelbare marktomstandigheden, politieke onzekerheid en veranderende investeringfocus van kapitaalkrachtige financiers in deze specifieke sector. Het dodental van de grote brand in de muziekbar in Bangkok is opgelopen naar 30. Het inferno ontstond zondagavond in een drukbezochte uitgaansgelegenheid. Onder de overledenen bevinden zich ook 3 bandleden. 24 gewonden liggen in het ziekenhuis, van wie er 9 in kritieke toestand verkeren door brandwonden en ingeademde rook. En dan het weer. Vanmiddag blijft het zonnig met weinig kans op neerslag. Een stevige noordoostenwind zorgt langs de kust en IJsselmeer voor temperaturen van 25 graden. In het zuiden van het land stijgt het kwik naar 27 tot 33 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, dat was weer een binnenkomen van Ike en Tina Turner. De Nitwoes City Limits. En dan heb ik hier een berichtje van Jan Brandenburg uit Meppel. Goedemiddag Jan. Ik weet niet of je luistert via de middengolf of online. In ieder geval, je schrijft een verzoekje. Goombay Dance Band, Son of Jamaica. Zou dat kunnen? Uiteraard.

De Gombe Dance Band, Son of Jamaica, 1979, speciaal gedraaid voor Jan Brandenburg in Meppel, waar het inmiddels 25 graden is. En een goede middag voor alle luisteraars via online, DAB+, en DAB+, natuurlijk, en Middengolf, en daarnaast ook Kees Bakker, Jan Brandenburg, Vreer Vries, Jan Oosterveen en Edwin Lubben.

Ja, een vrolijk plaatje van Boney M. Ook alweer tijden geleden trouwens. U kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl. En dan maakt u maar een mooi lijstje of een verzoekje of gewoon commentaar studio@radioemmeloord.nl.

Ja, een zanger die je niet zo vaak hoort op Radio Emmeloord. Jackson Browne. En ditmaal zong hij Running on Empty. En Annelies bracht net weer lekkere boterhammen voor deze dinsdagmiddag. Plus een lekker glas karnemelk. Dankjewel Annelies en iedereen smakelijk eten.

mooie François Hardy. En dat allemaal op deze zonnige dinsdagmiddag in Emmeloord. En het is overal warm. Ik zei al 25 graden in Meppel. En hoe warm het hier is, in de studio is het 27 graden. Goed, we gaan vrolijk verder.

Het was ineens afgelopen Song Song Blue van Neil Diamond. En op 5 september bestaat Radio Emmeloord 10 jaar. En dat houden we dan in Buurthuis Espelevaart, Atlantische straat 18 in Emmeloord. Zaterdag 5 september van 1 tot 5. Iedereen, hartelijk welkom.

Ja, de zangeres zonder naam zong over een avontuur in de boerenschuur. Spannend hoor, wat voor avontuur. Dat zeg ik niet. Ik zie je terug na het nieuws van 1 uur.

0: het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Oekraïne zegt opnieuw 11 Russische schepen te hebben aangevallen in de zee van Azov. Het zou daarbij gaan om 5 tankers, 5 vrachtschepen en een sleepboot. Rusland stelt dat de aanvallen de export niet hinderen, maar bekijkt wel alternatieve vaarroutes. Ook zou een Oekraïnse drone een Russische vrachttrein hebben geraakt. Waterschap Rivierenland stelt vanaf morgen een onttrekkingsverbod in voor delen van Heumen en Wiegen ten zuidwesten van Nijmegen. Door de aanhoudende droogte mag daar geen water meer uit sloten en beken worden gehaald. Er gelden uitzonderingen voor onder meer brandbestrijding, drinkwater voor vee en het koelen van stallen. Criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die ze online achterlaten. Vooral ouderen lopen extra gevaar in deze periode. Elke anderhalf uur wordt in Nederland iemand gedupeerd. Haast bij het regelen van vakantiezaken en betalingen is hierbij de grootste vijand. En de Nederlandse start-up Carbion wordt overgenomen door de Britse concurrent Airhive uit Londen. Het bedrijf ontwikkelt technologie die CO2 rechtstreeks uit de lucht haalt. Door de fusie ontstaat volgens Airhive een van de grootste Europese bedrijven op het gebied van het afvangen van CO2 uit de lucht. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Offringa.

Toen ik dit nummer voor het eerst hoorde, vond ik het maar een raar nummer. En nu vind ik het fantastisch. The Four Seasons met Sherry. Ik hoorde dat voor het eerst op Veronica op een woensdagmiddag 5:30 in de Amerikaanse top 10. Gepresenteerd door Bob van Bob en Brenda. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

burning slow for me. Generate me limply, can't seem to place.

That's a story to say to you, love.

Nancy Boyd en Demus Roussos, Summer Wine. Daar heb ik eigenlijk wel zin in. Maar dan wel in de schaduw. Een hele goede middag vanuit deze broeikasstudio Emmeloord. Voor Wolter Strijkert, Jan Theo van Hout, Peter Nijdam, Peter Wrakking en Dikkie Denkers.

Ik zie je nog zo zitten in die hele grote stoel in Topop. Josje Duister alias Joe Dicer met 100 Years. Mooi nummer in 1975.

Ja, dat liedje heette dus Sole Sole. Dat zongen ze ook 100 keer in dit nummer natuurlijk. Middle of the Road. En eigenlijk is dat ook de muziek die Radio Emmeloord brengt. Middle of the Road muziek. Inmiddels is het ruim 28 graden in de studio. Dus ik lig hier een beetje te puffen. Of de ventilator aan. Of zomaar op de non-stop oven. Nou ja, ik probeer het tot 2 uur. We zien wel.

zulke nummers stonden in begin jaren 60 in de Engelse top 20. Een instrumentaaltje van Kenny Ball. En hier is Petula Clark.

dit nummer voor de eerste keer hoorde, dacht ik dat het Brenda Lee was. Maar het was dus Tammy Wynette, Stand By Your Man. En dit is Dr. Hook.

Richard en Karen Carpenter met een nummer van de Beatles uit 65, Ticket to Ride. En jaren geleden traden hier de kast op. En hier is Siep van de Ploeg.

En deze draaide ik voor Dickie Denkes. En dat was het dan weer voor vandaag. Ik dank u voor het luisteren. Ik ben terug morgen om 12 uur. Ik wens u nog een hele warme en zweterige dinsdagmiddag. En graag tot de volgende keer.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Britse militairen zouden zich tijdens hun inzet in Afghanistan schuldig hebben gemaakt aan ernstige misstanden. Een onderzoekscommissie bekijkt mogelijke oorlogsmisdaden door Britse elitetroepen tussen 2010 en 2013. Volgens klokkenluiders werden gevangenen voor de grap van vorkheftrucks gegooid en zijn burgers onrechtmatig gedood. Zonne-energie zorgde de afgelopen maand voor een kwart van alle elektriciteit in de Europese Unie. Daarmee was zonne-energie voor het eerst de grootste stroombron voor kernenergie, gas, wind en waterkracht. Volgens energiedenktank Ember komt de sterke groei vooral door de snelle aanleg van zonnepanelen. In Nederland was zonne-energie goed voor ruim een derde van de stroomproductie, meldt nu.nl. Oekraïne zegt opnieuw 11 Russische schepen te hebben aangevallen in de zee van Azov. Het zou daarbij gaan om 5 tankers, 5 vrachtschepen en een sleepboot. Rusland stelt dat de aanvallen de export niet hinderen, maar bekijkt wel alternatieve vaarroutes. Ook zou een Oekraïense drone een Russische vrachttrein hebben geraakt. Criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die ze online achterlaten. Vooral ouderen lopen extra gevaar in deze periode. Elke anderhalf uur wordt in Nederland iemand gedupeerd. Haast bij het regelen van vakantiezaken en betalingen is hierbij de grootste vijand. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Metronomie. Oftewel een huwelijk. Daar ging het liedje over wat Gilbert O'Sullivan zojuist zong hier bij het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Zo vrienden, weer een uurtje klaarstaan voor je. Waar onder andere de groep Sailor in zit, Bob Seger, Casey and the Sunshine Band. Even een paar groepjes die zo al in de playlist klaarstaan. En we hebben nog wat zwart vinyl voor je klaarstaan. De volgende groep die we gaan draaien, die komt uit Noorwegen. Vele hits gehad. En wij gaan vandaag het nummer Touchy draaien. Een beetje tempoplaatje op een leuke manier, zal ik maar zeggen. Ze hebben diverse jaren bestaan. 2010 en dan weer 2015. Volgens de laatste gegevens zijn ze nu weer actief, de heren. Dus je kunt ze nog ergens in de wereld aanschouwen.

diep uit de archieven hier opgedoken bij Radio Emmeloord. Dave Berry en I'm Gonna Take You There. Nou, ik neem je alleen maar mee in het muziekenlandschap waarbij wij de jaren 50 soms ook nog wel eens ertussenuit pikken tot en met de 90's. In het programma Music Memories. Ja. En als je dan die jingle draait, dan kan je zo leuk deze van Dave Edmunds draaien.

Beatles hadden al een vooruitziend blik dat ze erg populair zouden worden. Everybody's trying to be my baby, als uit hun beginperiode. Maar ze kregen wel gelijk, hè, de heren. Want jongen, wat een hoop, zoals wij dat dan noemden. Van die, hoe zal ik dat zeggen? Geen groepjes, hè, dat kun je niet zeggen. Nee, dat was van de latere tijd. Maar wel van die bakvissen die stonden te gillen als de Beatles optraden. Dat is ook een van de redenen geweest dat ze gezegd hebben: stoppen met live optreden. Deze band was ook erg populair in de jaren 70. Bij de dames vooral. Julio Iglesias en een van zijn grote hits, Crazy.

0: tree.
1: 50 ways to leave your lover. Paul Simon was dat. En hier in de studio kwam natuurlijk meteen weer over dat film en het boek The 50 Shades of Grey. Nee, ik denk niet dat dat enige invloed heeft gehad met betrekking het liedje van Paul Simon, wat we zojuist draaien. Dat dat los van elkaar staat.
2: Ja. Vanuit het hart van de Noordoostpolder. Dit is Radio Emmeloord.
1: Weer eens even terug naar de jaren 60.
3: Ja, zeker.
4: De oude glans van radio straalt af van ons antennes bij deze flashback.
1: Met die grote hit van de Small Faces. Moeilijke tekst hoor. Sha-la-la-la. Daar gaat het allemaal over, ja.

0: alarmschijf was vandaag van Neil Young. Only Love Can Break Your Heart. Hier bij Radio Emmeloord, want daar heb je op afgestemd. Dat vinden we hartstikke leuk dat je dat gedaan hebt.
1: Mark Bodegraven.
0: En nu? Ja, ook weer een vooruitziende blik van de heren van Sailor over het verkeer. Traffic Jam.

Zeeuwse babbelaars. Daar houden ze ook van. We hebben het over de formatie Bluff. En die hit van ze, Zaterdag. Ik kan me nog herinneren dat ik een van mijn schoolagenda's kocht. Dat is dus best lang geleden. En daar stond nog lesroosters in voor zaterdag. Nee, ik heb niet meer les gehad op zaterdag. Maar de generatie voor mij wel. Die hebben ook nog op school gezeten op zaterdag. En nu praten ze alweer over om lestijden te verkorten. We draaien meestal aan het einde van het programma een instrumentaaltje. Dat is bijna in Radioland gewoonlijk. Waardoor eigenlijk de groepen die die liedjes maken eigenlijk tekortkomen. Dat zetten we nu even recht met een liedje van de Shadows. En dat is getiteld

hier in Nederland, maar het heeft nooit de hitparade bereikt. En dat noemen wij dan in Radioland een radioplaat. Dus een plaat die heeft zoiets van, oké, jullie kopen mij niet, maar de radiomakers die vinden het wel de moeite waard om het plaatje te draaien. En dan wordt hij toch alsnog opgepikt, maar geen verkoopcijfers natuurlijk. Ja, ik kijk even naar de klok, vrienden, en ik heb te veel muziek uitgezet. Ja, dom, hè? Ik gil er even overheen. Muziek van de Stylistics hoor je. And I can't give you anything but my love. Ach, goede liefde is heerlijk.

muziek van The Birds. En hun singeltje My Back Pages. Vrienden, als je in contact wil komen met Radio Emmeloord. Dat je zegt van nou, ik wil wel wat aanvragen. Of ik heb een opmerking of een aanmerking. Geheel allemaal welkom. Doe dat even via de website. Dat is het meest eenvoudig. Staat ook een telefoonnummer. En staat er wat meer informatie over het station natuurlijk. En ja, daar staan ook de programma's die we allemaal hebben hier bij Radio Emmeloord. Er zijn alle dagen gepresenteerde programma's. Dus vanaf 's morgens tot dan 's avonds kun je genieten van Radio Emmeloord. En dat is van radioemmeloord.nl. Dat is waar onze website op het internet vertoeft. Niet zo moeilijk om dat tol te houden, denk ik wel zo. Al eerder gezegd, richting het einde van het programma, althans van dit uur, met deze prachtige klassieker, gaan we verder. Mitcher, If I Was.

0: Butcher draaien we. En zijn hit If I Was. Hij heeft ooit ook gezongen in de band Slick. En hij heeft een autobiografie uitgebracht. En mag jij raden hoe dat boek heet? Nou, If I Was. Vrienden, de laatste van dit uur is een hele mooie ballad. Een beetje een vergeten hit ook. Tussen Casey, de zanger van Casey and the Sunshine Band, en de dame Terry Desario. En Yes, I'm Ready.
1: Dit is Radio Emmeloord. Where the music...

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Het Nederlandse betaalbedrijf Adyen doet mee aan een Europese proef met de digitale euro. De Europese Centrale Bank heeft 36 banken en betaalbedrijven geselecteerd voor een test van 12 maanden. Die moet volgend jaar van start gaan. Ook onder andere Deutsche Bank en Revolut doen mee. Grote Nederlandse banken ontbreken op de lijst. De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het gaat om het systeem met onder meer gezichtsherkenning en vingerafdrukken. De nieuwe controles zorgen in meerdere landen voor problemen en lange wachtrijen. Op Schiphol lijkt dat mee te vallen. Britse militairen zouden zich tijdens hun inzet in Afghanistan schuldig hebben gemaakt aan ernstige misstanden. Een onderzoekscommissie bekijkt mogelijke oorlogsmisdaden door Britse elitetroepen tussen 2010 en 2013. Volgens klokkenluiders werden gevangenen voor de grap van vorkheftrucks gegooid en zijn burgers onrechtmatig gedood. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now, from the Rock and Roll Rewind Studio in Cotacachi, Ecuador, to you at warp speed.
3: Stand by for Ron O'Quinn.

0: 1970, and that's Michael Jackson back when he was still a little black kid. I wonder if he had two gloves then.
1: Vanuit het centrum van de Noordoostpolder, via internet en DHB+, dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.
2: Mijn naam is Mark Jacobs en ik heb hem hier, dat complete boek over Radio Mi Amigo. Het zit vol foto's en kleurrijke verhalen. Bijvoorbeeld over mijn tijd op het radiozendschip. In het boek staat ook de hele radiogeschiedenis vanaf zee en het complete verhaal van het zendschip. Het boek Mi Amigo, de Vlaamse tak van de zeezenders, is verkrijgbaar via de website miamigoboek.eu. Wil jij weten hoe de bevoorrading van het radiozendschip werd geregeld? Waarom het werk en leven op de Mi Amigo steeds moeilijker werd? En waarom ik eind 1977 vertrok en in de zomer van 78 toch weer terugkwam? Bestel dan dit boek. En dan zeg ik, tot ziens in Mi Amigo, de Vlaamse tak van de zeezenders.

0: when I woke up this morning, you were on my mind. That was the only hit they would ever have, a group called We Five.
1: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in het prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was dan de Balkenbrief.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor een gezellige avond.
2: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.
6: Ron O'Quinn.
7: He's the boss man of the bus jocks. You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De rechtbank in Haarlem heeft de 33-jarige Jamal T. vrijgesproken van het doodrijden van de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020. Volgens de rechter is niet bewezen dat hij onvoorzichtig reed of was afgeleid door zijn navigatie. Ook is hij vrijgesproken van doorrijden na het ongeval. De verdachte dacht over een dier te zijn gereden. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het gaat om het systeem met onder meer gezichtsherkenning en vingerafdrukken. De nieuwe controles zorgen in meerdere landen voor problemen en lange wachtrijen. Op Schiphol lijkt dat mee te vallen. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Ron O'Quinn, more music.

Wat doe jij met je oude mobieltje? Liggen ze ook in een laten verstoffen? Je kan er iets heel goeds mee doen. De 17-jarige Jesse Mulder uit Oldebroek zet zich in als ambassadeur van de stichting Opkikker door onder andere oude mobieltjes in te zamelen. De opbrengst wordt gebruikt om onvergetelijke Opkikkerdagen van de stichting Opkikker voor langdurig zieke kinderen te organiseren. Help mee en stuur je oude mobiel die je toch niet gebruikt naar Jesse Mulder van Asch van Wijklaan 20 8096 AH in Oldebroek. Het kost je een beetje moeite en je betaalt alleen de portokosten. Heb je nog oude mobieltjes in de la liggen? Je maakt Jesse en de stichting Opkikker er ontzettend blij mee. Je kan dit bericht ook teruglezen op de Facebookpagina Oude Mobieltjes Jesse Mulder. Bedankt!

Station. One radio station. One radio station.

0: one radio station. One radio station. One radio station. This music. All this music. This is Radio Amyloid op DAB+. Rock Art groeit uit tot het Nationaal Popmuseum. 70 jaar geschiedenis van de popmuziek. Dat is 70 jaar tastbaar cultureel erfgoed. Want er is zoveel te zien en te horen. Van Eddie Christiani tot Beatles en Brood. The Earring, Elvis, maar ook de Zees en de Veronica. Met bijvoorbeeld de originele legendarische boordstudio. Bezoek Rock Art aan de Zekkerstraat 42 in Hoek van Holland. En check alvast rockart.nl.
1: This is Mrs. Aquin and you're listening to my darling little baby boy Ron.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De rechtbank in Haarlem heeft de 33-jarige Jamal T. vrijgesproken van het doodrijden van de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020. Volgens de rechter is niet bewezen dat hij onvoorzichtig reed of was afgeleid door zijn navigatie. Ook is hij vrijgesproken van doorrijden na het ongeval. De verdachte dacht over een dier te zijn gereden. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het gaat om het systeem met onder meer gezichtsherkenning en vingerafdrukken. De nieuwe controles zorgen in meerdere landen voor problemen en lange wachtrijen. Op Schiphol lijkt dat mee te vallen. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Uit een van de heerlijkste jaren van de muziekgeschiedenis. Het was 1979 voor het Electric Light Orchestra. Lekker boemen en dat met Don't Bring Me Down. Nou, de benedenburen die boemen gerust naar boven terug hoor als u dit lekker hard draait. We gaan nog iets verder terug in de tijd naar 1976. Rod Stewart en Tonight the Night.

0: heerlijke klassiekers. Je hoort ze in Happy the Peppy. De plaatjes die al een klein beetje vergeten was. En dat nu met Rod Stewart en Tonight the Night. Hier op Radio Emmeloord.
1: De Peppy.
2: Peter Engelsen.

Nou, het geeft toch een mooi doel in het leven aan. I was born to love you betekent zoiets van... ik wil graag alle dagen de krant uit de bus halen... met de uitzondering van de zondag. Gabry Ponte en Sean Paul, zij waren de hitmakers van dit succes 2 jaar geleden.

De sentimenten van The Outsiders onder leiding van zanger Wally Tax. Wally mag je hem ook noemen hoor. We gaan terug naar de jaren 60, want we zijn halverwege Happy the Peppy. En daarom de vergeten plaatjes uit.

Je zou het eigenlijk een soort van eerbetoon kunnen noemen dat ik deze plaat voor je draaide zojuist. The Village People met zanger Victor Willis. Hij is overleden op 29 juni. Dat is pas geleden gebeurd. Hij is slechts 74 jaar geworden. En Victor Willis was niet alleen de zanger, de leadzanger van dit nummer, maar hij is ook de medeschrijver ervan. Kortom, hij stond aan de basis van YMCA. En dat deed hij meestal vanuit zijn politiepak. En soms ging hij op het podium als een soort marineofficier. Overleden dus. 29 juni dit jaar, Victor Willis, de zanger van The Village People en dit YMCA.

Die vragen toch om een beetje luchtige muziek. Nou, daar hebben we genoeg van, hoor. Nou, we hebben er nog lang geen genoeg van, moet ik eigenlijk zeggen. Maar je begrijpt wat ik bedoel. De Youth Corporation en Rock the Boat. Tu me dis, loin des...

0: Het romantische verleden van de muziek hier op de radio.
1: Oh la la.
0: Daniel Gérard en Butterfly en ondertussen fluit hij naar Nena en Kim Wilde.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust en de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm, mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterloo.

Van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en iets minder bekend met van alles door elkaar. En daartussendoor ook nog een aantal leuke rubrieken met wat wetenswaardigheden of bijzonderheden. U kunt het komende uur gaan horen, dus welkom. We zitten helemaal in de zomer, dus wat is er dan beter dan het draaien van Brainbox en Summertime?

Dat was toch leuk. Uit 1964. Do What Did He van Manfred Mann. Ja, en dan naar 1973. Een plaats die niet verder dan de tipparade kwam, maar door een aantal andere hitnoteringen ook wel heel bekend. Harold Melvin en de Blue Notes met The Love I Lost.

liefde doet pijn, maar je mist ook heel veel als je nooit liefde ervaart. Dus ja, dat is altijd weer het probleem waar mensen voor staan. In vroeger en ook in deze tijden, dat was Gene Pitney. We zijn toe aan de rubriek onbekend van bekend, want Robert Long, eigenlijk heet hij Bob Leverman, was zeker een bekend Nederlands zanger. Als onderdeel van bijvoorbeeld Unit Gloria en later solo met zijn Nederlandse talige projecten. De LP Vroeger of Later, die 100 weken in de LP-lijst stond. Maar in 1966 kwam hij met de band The A1s uit met een single. Ze maakten er maar één samen. Dat is It Takes Time. Kort daarna trad hij toe tot de band Gloria, het latere Unit Gloria. Maar ook bij deze plaat hoor je al duidelijk het karakteristieke stemgeluid van Robert Long.

0: countdown.
1: 7, 4, 7.
0: Dit is Radio Emmeloord op 1747 AM, DAB Plus en wereldwijd op www.radioemmeloord.nl. Radio Emmeloord, muziek vanaf de zeebodem.

Song, Song Blue van wie anders dan Neil Diamond. Wat is dat toch wel een lekkere plaat. Een plaat nu uit 1964 naar een plek gaan we dan waar we met z'n allen wel willen zijn met dit weer. Lekker aan het strand, hoewel goed insmeren lieve mensen onder die parasol. Want wat sommige maloten je ook willen doen geloven, het is toch echt beter om je in te smeren met factor 50 dan om huidkanker te krijgen. On the beach, dit is Cliff Richard.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het luisteren naar muziek uit de periode dat u jong was een goede remedie is tegen sombere gedachten en een dipje. U zit nu dus lekker te therapieën. Uw begeleider, Jan van Weterloo.

0: dat was een hartstikke mooie plaat van de band America. A Horse With No Name. En dan ook nog een groot hit. We zijn toe aan de jingle van de week. Een van de meest kenmerkende radiomensen uit de jaren 60 en 70 was toch wel Willem van Kooten, dan de alias Joost den Draaier. Er is zelfs een rotonde naar hem vernoemd op het Mediapark in Hilversum. Het gebruik van taal was hem niet vreemd en de meest mooie kronkels maakte hij ervan. Zoals deze jingle ook, Your Host at the Dutch Coast, u draaiert Joost.
1: With the most of the Dutch coast on the station, where it's all happening, one and two, just for you.
0: Herkenbaar is een Radio Veronica jingle. En zijn tune, die hij ook later bij Noordzee en op Hilversum 3 nog heeft gebruikt, is een plaatje van Kokomo, Asia Minor.

De Contours met uit 1962 en Do You Love Me met zo'n 30 seconden voor het einde van de plaat. De instinker dat je denkt, oh hij is klaar. Maar nee hoor, nou ja, als je het plaatje wat beter kent, dan reken je ermee. Het nummer Yellow River was in 1970 een mooie top 40 notering voor de band Christy. En ze kwamen daarmee tot de vierde plaats. Het werd later gecoverd door The Middle of the Road. Die versie gaat u horen.

In september 2009 werd het Muziekmuseum voor het eerst uitgezonden. Dit jaar bestaat het programma dus 17 jaar. Al sinds 2010 is er de gewoonte om van september een themamaand te maken. Afgelopen jaren kwamen onder andere langs de thema's het weer, 45 toerensingels, steden, Nederlandstalig, maar ook uren waarin uitsluitend één band of schrijvers werden gedraaid, zoals Lennon en McCartney covers, The Birds, Sandy Coast, enzovoort, enzovoort. Dit jaar wil ik het wat anders doen. Dit jaar mag u als luisteraar van het Muziekmuseum meebeslissen. Heeft u een thema of groep waarvan u vindt dat die aan bod moet komen? Stuur een mail aan wijdraaien@gmail.com en laat weten wat u leuk zou vinden. Houd er wel rekening mee. De muziek moet passen in het format van dit programma. Dus van 1960 tot 1975. Stuur uw idee dus op naar wijdraaien@gmail.com. Alvast bedankt.

0: Amsterdam. De zanger was Wally Tax. We hebben het natuurlijk al voor The Outsiders. En dit was een van hun grotere hits, Touch.
1: Uit den Adem Platendak van uw presentator.
0: Ja, het moet ergens halverwege de jaren 70 geweest zijn dat ik bij mijn platenwinkel, destijds in Uithoren, het discocentrum, een LP vond van The Byrds, Father Along. Het bleek later de laatste reguliere LP-opname van deze band te zijn geweest. Een van de nummers die erop staat, die spreekt mij in deze dagen weer extra aan. En ja, het gaat over een hond en de avonturen die je met zo'n dier beleeft. En dat zo'n dier ook aan zijn eind komt bij Bugler. Wel op een heel bijzonder vervelende wijze. Maar het kan ook anders, heb ik afgelopen week helaas moeten ervaren. Dit zijn The Byrds met Bugler.

Uit Volendam kwamen niet alleen de Cats en BZN, maar ook deze band, de formatie Left Side. Ze hadden wat aardig wat hitjes en dit was hun grootste, een nummer 17 notering in 1973. Like a Locomotion. Wonderful World, Beautiful People. Dit is Jim.

van het originele Island vinyl. Dat was Wonderful World, Beautiful People van Jimmy Cliff. Waarmee we bijna aan het einde gekomen zijn van dit uur Muziekmuseum op uw station. Ik wil u danken voor het luisteren. Wilt u reageren op dit programma of uw idee voor september insturen? Stuur een mailtje naar wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Het is een leuke plaat om je af te sluiten in de week van de 14 juli, oftewel de Nationale Franse Feestdag. Een plaat waarmee ze ook nog hoge ogen scoorde op het Eurovisie Songfestival ooit. Dit is Franscal met Poupée du Cirque, Poupée du Son. Graag tot volgende week.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust en de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm, mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Yeah, because...
1: Hallo, Johan. Remco hier. Zeg, ik ben onderweg. Ben, denk, met een half uurtje bij je. Tot straks.
2: Zon, wind, sneeuw of regen.
3: Met Johan de Graaf op je radio.
2: Kun je er altijd, altijd tegen.
4: And now, here's the world's greatest DJ.

luisteraars allemaal bijzonder hartelijk welkom. Goedenavond, hier zijn we weer, Tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met de heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. En dat allemaal vanuit studio nummer 2. Warm is het, hè, mensen? Wat is het toch warm? 26 graden op dit moment buiten hier. En ik zit weer in mijn t-shirt met mijn korte broek. Maar anders is het niet te doen. En op de achtergrond, ja, hebben wij wel de luxe dat we een airco aan hebben. Dus we kunnen echt wel volhouden hier. Die staat op 18 graden te blazen. Dus dat is het wel lekker, moet ik zeggen, hier in de studio. Heerlijke plaat mee te beginnen van Elvis Presley met Stuck on You. Zijn we er allemaal klaar voor, dames en heren? Ja, is iedereen er klaar voor? Ook in die Molenstraat in Arnhem is, ja, daar is ook iedereen klaar. En ook natuurlijk in de omgeving van Emmeloord, waar wij te ontvangen zijn via de DHB Plus voor het extra mooie geluid of niet soms. Iedereen is er klaar voor, 6 over. De tweede plaat in de show. Dat is wel een hele leuke gelijk, moet ik zeggen. Dat is een van de heren van de Drifters met Jorah Moore, The Number in My Little Red Book. Dames en heren, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Show.

Je bent meer dan een nummertje in mijn kleine rode boekje. Dat is zo'n beetje de vrije vertaling. Zijn de mensen al bezig met de vakantie of niet soms? Zijn er al vakantieplannen? Ja, wij gaan ook op vakantie met de Gouden Oude Show. Wij gaan naar Zwitserland toe. Dus we zijn even een tijdje afwezig. Maar de opgenomen shows, die zullen we gewoon te beluisteren zijn. Dus dat is geen enkel probleem. Dat gaat gewoon door met de show. Ja, met de programma's moet ik zeggen. Lekker glaasje water hier in de studio. Dus dan gaat het helemaal goed komen. En dan die fantastische tijdloze muziek van de formatie The Cats met

0: Het is toch heerlijk deze muziek of niet? Om zo op die dinsdagavond de 14e juli van het jaar 2026... de live-uitzending van de Gouden Oude Show met de Cats. Het was natuurlijk getiteld Be My Day.
1: Mi amigos, lieveling.

Het was een lieveling toen de tijd op Radio Miamico Internationaal in het jaar 1977 alweer. Wat een tijd geleden, maar wat een geweldige plaat. Hier is Long Tour Unie en de Shakers, de luidsprekers op 10 met de ballerina.

0: heerlijke plaat, maar hij is zo weer afgelopen. Zo snel gaat het maar. Ballerina was er een van Long to Unisa met die zekers.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ja, vast de enige niet.
0: Even de kerkklok is erbij. We gaan een plaatje draaien voor Dick en Emmeloord. Ik denk, ik ben hem een slag voor. Want hij verzinde altijd de verzoekjes die ik niet heb. Dat is altijd knap, hè? Ja. Ik beloof hem dat ik hem volgende week ga draaien. Ik ga hem echt opzoeken, hoor. Maar dit is toch ook een hele mooie, dames en heren. 1968 alweer. De formatie Hurt.

0: speciaal gedraaid voor Dick en Emmeloortje die lekker in de tuin zit. Met de radio, het radio aan op de DHB+. Gelijk heeft hij met een hele mooie van deurt met From the Underworld. Oh, telefoon. Met Johan de Graaf.
1: Hoi Johan, je spreekt met Dini. Kan je nog een Franse plaat voor mij draaien?
0: En dat kan altijd. Oh, dit is een hele mooie plaat om 7:50 alweer in die gouden oude show.

weet haast wel zeker dat heel veel mensen gewoon een andere tekst gezongen hebben. Maar dit is toch het enige echte origineel. Ja, we kennen hem ook van het dorp, ja, inderdaad. Remco is al binnen, zie ik. Oh, Remco, wat heb je gedaan? Nou, je hebt harder gereden dan normaal. Laat oma Gent het maar niet zien, laat oma Gent het maar niet zien. Want de boetes zijn tegenwoordig niet missen. Oh, je bent binnen doorgereden, ja, dan zien ze niet. Hè. Here's the middle of the road.

dat is het dametje in de hotpants. Weet u dat nog? Dat was nog wel mode in de jaren 70. Ik weet zeker dat Corine ook in de hotpants heeft gelopen. Ja, dat weet ik haast wel zeker, want daar kreeg ik net door van Remco. Over Remco gesproken, speciaal voor jou, namens Corine, deze van de Dire Straits.

0: vrienden. Speciaal gedraaid voor Remco namens Corine. Of ik een lekkere plaat kon draaien van de Dire Straits met de Twisting by the Pool. Ja, dat kan natuurlijk altijd. En het is alweer bijna 7:55. Wat gaat het snel?
1: Het echte, originele vinyl. Ze smaken, smaken, zoals ze kraken. Johan de Graaf. De Gouden Oude Show.
0: Daar ben je inderdaad mee verbonden tot 9:00 live op jouw radio. Us en Faya. Daar heb je

Dat is mooi of niet, zoals deze van Euros and Fire met Johnny Kaagman in de gelederen. Weet u dat nog? Ja, van Weekend, hè, toen was het toen in dat blauwe pakje. En dat blauwe pakje kan je trouwens zien, hè, bij het museum Beeld en Geluid in Hilversum is dat. Ja. Stel niet veel voor, hè, want het is alleen maar nieuw tegenwoordig. Hier zijn de Hollies.

ook altijd een mooie muziek die deze mensen gemaakt hebben of niet. De Hollies waren dit met de Jennifer Eccles. Ik hoor op de koptelefoon hoor ik aan de ene kant de zang en aan de andere kant de muziek. Ja, dat is toch wel even wennen, moet ik zeggen. 5:30 weer, de hoogste tijd voor Wietse. Ja, die moet altijd wel zijn in de show. Zonder Wietse geen show, hè. Straks nog Remco, maar eerst deze. Where have

0: heeft toch een geweldige single. En ik draai hem graag in de show, moet ik zeggen. Een geweldige plaat van Wietse met Where Have You Been hier in de Gouden Oude Show. En dat allemaal vanuit studio nummer 2.
1: Zon, zee, strand, korte rokjes, strakke bikinis en...
2: En Johan de Graaf, de Gouden Oude Show.
0: Laten we eens gaan lekker meezingen in onze eigen verstaanbare taal. Ach, waarom ook niet? In het kader van de zomer, hier is Connie van der Bos.

0: dat is het dametje van Ome Arie, inderdaad, inderdaad. En Sjaki van de Hoek, ook zo'n groot hit toen de tijd in de jaren 70. Dit toch ook, of niet soms? Was nog een keertje leuk om lekker mee te zingen met Drie Zomers Lang.
1: Hey, hallo, Johan. Remco hier vanuit de kantine. Zeg, kan je van mij even een plaatje draaien voor Corinne? Dankjewel.
0: Dat kan altijd natuurlijk. Oh, daar doe ik haar een groot plezier mee, of niet soms. Deze van Gilbert O'Sullivan.

Speciaal gedraaid voor Corine, een heerlijke plaat of niet om deze. De man van Claire en Matrimonie. Dit was de andere groot hit van hem toen de tijd, getiteld Who Was It? Ik moet even vertellen dat ik dit programma al meer dan 10 jaar maak. Ja, ongeveer. En over 10 jaar gesproken, 10 jaar feest bij Radio M Noord. Ik mag dat best eens een keertje vertellen. Daar is een open huis, dames en heren. Daar kunnen we allemaal naartoe op zijn zaterdag. Zaterdag 5 november. Van 1 tot 5 in M Noord. Buurthuis Epsen de Vaart. Zoek het maar eens op. De koffie is gratis en ook Annelies is daar, heb ik begrepen. En als je het heel lief vraagt aan Annelies, dan zeg je gewoon tegen Annelies...

Dat is Rick uit het jaar 1979, dames en heren. Dus allemaal zaterdag 5 september naar Emmeloord, naar het buurthuis. Het buurthuis in de Epselevaart, als ik het goed zeg. Ja, buurthuis Epselevaart, daar is de open dag van Radio Emmeloord. En dan kan je alle discjockeys live zien. En ze zijn ongevaarlijk, maar ze zijn ongevaarlijk. Ze zijn ingeënt, heb ik begrepen. Als je niks te doen hebt, ga even langs. En het is een reuze gezellig. En de ontvangst is heel erg hartelijk. Dat kan ik zeker zeggen. Hier is Frankie Valli.

nog tijdloos deze plaat of niet, om deze van Frankie Valli met Grease. Ik heb een verrassing, dames en heren. Remco is aanwezig, maar hij heeft meegenomen Rob. Hij zegt, die heb ik even meegenomen, want we gaan doen De Jongen van het Strand. Dat is toch leuk, samen met Rob de Jong.

0: toch wel leuk zo'n verrassingsoptreden of niet? Want hij heeft er niks van gezegd, Remco. Jongen van de strand, Remco Heemskerk en Rob de Jong hier in de show om 6 minuten voor 8 weer.
1: Mijn dames en heren, die Schlagerparade.
0: Tijd voor een Duitse Schallplatte, oude nicht. Hier is Freddy Brick.

En dat blijft toch leuk, deze Duitse muziek, of niet? Dus tijdloze muziek vanavond hier in die gouden oude show. Om 2 minuutjes voor achter weer met Freddy Brek, met die zonne-ghetto. Dit is de laatste voor achter. Ik zou zeggen tot strakjes in het tweede gedeelte van de gouden oude show.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust en de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm, mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Nee? Dan hebt u nu de kans om in de periode van 9 tot 20 september onze Spaanse Mi Amigo badplaats te bezoeken tegen een voordelige prijs. U slaapt in het luxueuze Aromar Hotel vlak aan de Middellandse Zee en u kunt genieten van de vele andere voordelen die deze reis u biedt, zoals een gala-diner in Lesquinade en een gratis showavond met Willy Sommers. Vraag nu al uw deelnemingsformulier bij Reiscenter NV in Sint-Pietersleeuw, telefoonnummer 02 377 21 33, of neem contact op met de Mi Amigo fanclub.
3: Het is nu 8 uur. 8 uur.

0: we even boodschapjes doen hè, met deze plaat, of niet? Dus hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show. Met de Joris Baker Selection. Een heerlijke plaat, of niet? Soms met The Little Greenback.
1: Hoi Johan, hier met Misha. Ik ben gearriveerd, maar eerst even een koffie halen in de kantine.
2: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Wat is het nog altijd met die artiesten? Ze komen binnen en ze gaan gelijk in de kantine zitten. Ja, daar liggen altijd lekkere koekjes en ook een lekker cakeje van Annelies uit Emmeloord. Oh, dat smaakt altijd. Hier.

0: was er een van The Emotions samen met Hurs, Wind en Fire met the best of my love.
1: Het is zomer.
2: Zomer op je radio.
3: Zomer op je radio met Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.
0: En tot de 9 uur nog live op jouw radio, de Gouden Ouwe Show. Met deze mooie van...

0: lekker, zit hem lekker mee te neurigen, deze van Neil Diamond in de show met The Crackling Rosie. Dat doe ik wel met de microfoon dicht, hè? Anders is het natuurlijk weer geen gehoor.
1: Mijn dames en heren, die Schlagerparade!
0: Die Schlagerparade, dankjewel Lex Harding, want die is daar, ja, dat is de eigenaar van deze promo, of niet soms? Duitse muziek hier in de show, hier is Costa Cordalis.

lekker plaatje, een Duitse Schlagerplatte aan de plaat. Een Schallplatte noemen ze dat, hè. Er zit af en toe een hapering in de apparatuur. Maar ja, het is hier zo bloedheet in de studio. Een graadje of 233. Dus af en toe denk ik wel eens dat de apparatuur op ontploffen staat. Plaatje voor Doris in de Molenstraat in Arnhem. Hier is ABBA.

Benny en Jeter en Frida. Alba was dit met Knowing Me en Knowing You. Dit is ook zo mooi uit de jaren 60, deze. Om 9:50 hier in de show. Kijken of de apparatuur het nog volhoudt tot 9:00 met al die hitte. Maar tot nu toe gaat het goed. Hier zijn de Beach Boys met Breakaway.

is muziek uit de jaren 60 hier in die gouden oude show om 8:08 met Breakaway. 1974, de man van de show is de Mädchen aus Arcadia. Forever and Ever and My Friend the Wind. Dat is een mooie van Demis Roussos. Deze keer in het programma met My Only Fascinations. Luisteraars, goedenavond, de gouden oude show.

0: En dat komt allemaal uit het jaar 1974. Ik heb een heerlijk bakje koffie gehad van Annelies. Dankjewel daarvan. Weet wel, Annelies, dat is de dame van de café Contort altijd, hè? Demis uit 1974. En we gaan even lekker meezingen in onze eigen verstaanbare taal. En na deze plaats komt een live optreden van Misha eraan.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig.

Dat blijft toch een mooie, dat blijft toch een prachtig, of niet soms? De man heet de heer Neuzel Joost van Volgen. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben ook even de groet te doen aan Nico San in België-Vlaanderen, die aan het meeluisteren is naar de Gouden Oude Show. Dankjewel daarvoor. En al die andere luisteraars natuurlijk ook naar de Gouden Oude Show. Dankjewel. Tijd voor een live optreden. Hier is Misha.

0: Het is weer mooi, het is weer live, het is weer prachtig gezongen of niet. Deze van Misha Verhoeven in de show. Met When I Found You.
1: Dit is jouw zomer.
2: Jouw zomer.
3: Dit is jouw zomer. Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.

is toch een lekker plaatje of niet? Dat dacht ik zo om 8:30. Jack Jersey hier in de show met papa. Papa was een poor man. Kennen we deze nog? Dat is ook zo'n lekkere plaat van de Les Humphries Singers met We Are Going Down, We Are Going Down Jordan.

Dat is een mooie of niet, soms deze van de Les Humphries Singers, de mensen van de Mexico. And to my father's house, dit is die andere hit, We Are Going Down Jordan. Ja, uren voorbereiding, zo'n programma. En dan kan je ze mooi draaien. Dan kan de ene nog mooier draaien dan die andere. Dit zijn die mannen in die gekke pakjes. Dan moet je maar eens gaan kijken naar zo'n clipje. Ik heb het over Show Wadi Wadi.

ze toen de tijd gezien op Scheveningen. Zo moet je dat zeggen. Op Scheveningen tijdens de opnames van het programma The Day the Music Died, daar waren ze. Deze van de Scorpions met Hello Josephine. Dit is ook zo'n leuke deze.

toch heerlijk zo tegen het einde van de Gouden Ouwe Show dit soort muziek is. Ja. Luidspreker op 10 of nog harder, dan kunnen de buren lekker meegenieten van de show. 13 voor 9 alweer, wat gaat dat toch snel? Nog maar 13 minuutjes te gaan in het programma. Hier zijn de darts. What?

0: was toch muziek waarbij je niet stil kon blijven zitten. Hè? Maar ja, als je nu nog stil zit, dan weet ik het ook niet meer. Hè? Een heerlijke opname van de Darts hier in die gouden oude show. Baby. Getiteld Come Back My Love. Zullen we er nog eentje doen? Ach, kan ons verschillen.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: toch even lekker zo op die dinsdagavond om even lekker los te gaan of niet. Om deze met Bill Haley en de Comets. Met Rock Around the Clock Tonight. 9 voor. Zullen wij er nog eentje doen?
1: Kiss me.
2: Zet de airco aan.
3: Oh. Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show. Maakt de zomer heter en beter.
2: Heter en beter.
4: Mmm, lekker.
0: Nou, vooruit, we doen er nog één.

muziek waarbij je niet stil kan blijven zitten. Als je nou nog stil zit als een houten klaas, dat kan echt niet. Nee, dat kan niet. Dat zijn het strafpunt of niet soms deze. Rock in the Street van Ruth McKenney en de Barry Bride Orchestra. Dit is de laatste. Maar wel een leuke.

is alweer bijna 9 uur. Dat betekent het einde van de show. Het einde van de show. Een heerlijke plaat mee te besluiten. Pratt en McLean met de Happy Days van die tv-serie. Dat was leuk. Dat was toen leuk. Dan komen we weer voor het luisteren naar de gouden oude show. De tijd is omgevlogen, moet ik zeggen. Het is alweer bijna 9 uur. Op deze 14e juli van het jaar 2026. Een feestdag in Frankrijk trouwens. Hij was hem bijna vergeten. 14 plus 7, dan gaan we snel rekenen, is de 21ste. De 21ste juli zijn wij wederom terug in de lucht met een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Dank voor het luisteren. En wat mij betreft nog een prettige avond en tot de volgende week.

0: is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust en de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm, mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Direct from the UK, this is Late Night in the Attic with Paul Peters.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust en de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm, mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Eurogids door de stille uren.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alex Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alex Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: verwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alex Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.
2: Soms zijn er van die dagen waarop het licht opeens verdwijnt.

moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.